sodat manche so viel de Computers verzeihen, wot sie daunen sollen. Hij hoort zijn Hochschultiet vorige merk bij de London Christian School en voor hem dort waar hem dat scheinset jet, dat hem dat dolzet interesseren dat, als groots met computerschoffen zo, hij kon krak voor dort naar de school gaan, wat hem al zeer interesseren dat. En zoals ik al zei, hij redt van coding en eenetsle waar ik daar hem geleerd hoor, waar ik niet eier ongedacht hoor, wie dort computers krijg ze goud ook verschillende spreken gaan als wat de menschen op de wereld. Dit weer voor mij zeer interessant, ik had niemals aan de zo ongedacht dat computers spreken kunnen, of spreken deuden. En zo, wanneer een wil leren een computer fair te zijn, coding te doen, dan moet een leren de verschillende soort spreken wat een computer moet verstaan. Zo, dat wat hij leren dat, wil van hij code in den computer nennen dat, wat dort draagje zeig as, is hij dat dort fair zijn, wat het doen zal. So jeder basje wat eine on computer dat, on een website, on een zin e-mail, on social media, on alle verschiedenste dingen, dus aan zoveel dingen, oder verschiedenste soort machines, wat computers brauchen, om dort fair zijn, wat de machine doen zal. Weil u schmat de computer fair gezegd, wat dort de machine so fair zijn, wat het doen zal. So dit is wat am interessieren dat en voor wat hij ne schuld jet. Die zegt, computers han duizenden soort spreken ook wat die doen kan. Zeer interessant wat ons dort weer. En wanneer ik am vroeg wat am scheinjeng voor tijd verdrief, wel, coding. So computer sciences. Dort doet ze am schein en ik weet van den tijd wat hij hier met ons bij een radio al gevast is, haft hij nog al veel geleerd daar am van waar het met de computer schoffen dat. Ik wou niemals dat kan doen wat hij deed. Die heeft zeer de verstand ervoor, maar dat is zeer interessant dat moet alles te leren. Ik vroeg hem hoe jong hij wie als hij dat moet aanwaard dat hem dat zo interesserend uit met computers te schaffen. En hij geloof, hem kon het nog denken van vielleicht weer hij bij 7, 8 jaar oud, wat hij dan bij zijn grootvers weer en doorhoort door een clean tablet omhoog was het wat hij geschaffen had. En wie dan al zijn nieuwsgierige was aan waar het zo reich wie er waar computer schaffen deuden. Vroeg hem dan ook nog waar hij dat antwoord om deze arbeid, deze Canada Summer Job Position hier zo bij een radio. En hij zei dat hij weer met zijn voeder topje was, dan zijn daar als Timothy Gibb, hij is hier een predje bij de Elmer I.M. zei. En hij weer doet met den zijn daar je was, als Anna Bergen, weer ons Executive Director.